0: Establishing on Paradise 19 FM. Ja, wat zeg je van Olga? Niet door die sixth floor televisie en van Natua. Of heb je een
1: C'est à l'aise. Nous l'a dit. Vas-y, pas.

Ja, wat zeg je voor welkom op de 26e televisie-mlofonotua? Tja, tja. Of heb je...

Ja, wat zeg je van Olga? Ben je niet door die ziekste televisie in de van Natuwa? Tja, tja. Of heb je...